steeds zo zaak vervuig. Dag na dag, alleen, zonder jou. Met mijn handen samengevouwen, ja, weet ik, jij sneeuwt niet. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde. Ik verwacht dat jij een dag je band met mij vermaakt. Toch moet ons al bij zeer krijgen.

ik verwacht dat jij een dag jouw band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen, ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwen, ja, weet ik, jij is niet hier nu. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde. Alleen zonder jou, ik voel alleen.

Ek is Kristal Webjebar en jy luister na Duet, RSG se Sondagmiddag musiekreeks, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Ons het pas geluister na Don't Fall in Love with a Dreamer, soos gesing deur Kenny Rogers en Kim Carnes. Tina Turner en David Bowie was beide legendaries in die internationale pop en rock musiekbedrijf. Ons volgende duet, Tonight, is tijdens een Tina Turner concert opgeneem waar David Bowie een gas was. Die video van hierdie opname is beskikbaar op RSG's Facebookblad.

En dit was Catherine McPhee en Andrea Bocelli met Can't Help Falling in Love. Vanmiddag se duet word afgesluit met The Girl from Ipanema, soos vertolk deur die jazzpianis en sangeres Diana Krall, saam met João Bosco op gitaar. Die video van hierdie opname is beskikbaar op RSG se Facebookblad. Baie dankie vir die saamkuier. Tot volgende Sondag. Groetnis van my, Christel Webjebar, ons programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en Wian Nel, ons produksieregisseur. Mooi dag verder.

tussen Ace Block en mij aan. Mijn hart is tevreden, want ze heeft mij toegelaten. Ver weg genoeg om die mee te wezen.

Die lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat die lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Ik voel hier bij uw hart, kom hoor. Ik voel dit hoor, oor en oor. Dat die lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat die lief is voor mij.

is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat hij lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief.

Rihanna Nel met Laat U Wil en het voor haar Joe Niemand met Ek Sal Nie Bang Wees Nie. Ek is Jackie Joy en hoor jy met die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. Vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur Jackie by rsg.co.za. Ons luister na Nathan Pacheco, All My Hope, en net daarna ons laaste lied vandag, Nathaniel Bassie, Abba Father. Groete, tot die volgende keer.